0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.

0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

She makes trouble seem so small. She can turn the heart.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
2: Een hele goede nacht.

De luidsprekers fluisteren de allermooiste klassiekers in je oor. Venlo Vintage ademt nostalgie en vertelt het verhaal van de nacht in warme akkoorden.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opgeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden, in het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Venlo Vintage, hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Start je dag met een glimlach. Word wakker met Venlo Vintage. Een hele goede morgen.
4: Last van een zondagdip? Niet met de klassiekers van Venlo Vintage in je oor.

0: bij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur na een technische ruimte was opgeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.

Antoon en Culas en hondentranen. Goedemorgen, het is zondag geworden. Welkom op deze druilerige dag. Ja, het is een beetje regenachtig. Als je naar buiten gaat, zul je dat wel merken. Een regenjasje is wel aanbevolen. Parapluutje niet, want het waait een beetje. Dus het paraplu die overleeft dat niet. Nee, dat zag ik gisteren trouwens ook, hè. Tijdens mijn wandelingen. Heel veel paraplu's die dan kapot waren. Die lagen dan in de afvalbak. Die gooiden mensen dan bam in de afvalbak. Ja, als je parapluutjes verkoopt, dan is het vandaag een goede dag. Want dan kopen ze een paraplu, ze gaan ermee wandelen en bam, hij is weer kapot. Komen ze weer terug om een ander te halen. Ja, eigenlijk zou je van die windbestendige paraplu's moeten hebben. Ik weet niet of die bestaan, maar gewoon paraplu's die ook tegen een windje kunnen. Want de meeste die breken af, of die gaan kapot of die klappen dubbel. Hè. Dat zie je altijd wel in die films voorbij komen. Nou ja, in het echt is ook, hè. Ja. Goed, een druilerige dag op deze zondag. Ja, ik vroeg het me ook een klein beetje af. Wanneer gaat nou eigenlijk de wintertijd in? Nou, dat duurt nog eventjes, want die begint pas op de laatste zondag van oktober. Dus we moeten er even wachten. En dan gaat de klok een uur terug, hè, want dan zitten we in het najaar. Dus na, dat betekent terug. Dus dan gaan we een uurtje terug. En dan gebeurt dat in de nacht van zaterdag 24... op zondag 25 oktober. Dus dan kunnen we zeg maar een uurtje langer slapen. Maar ja, ik vind het altijd flauwekul. Dat zeggen mensen ook, een uurtje langer slapen. Nou, ik merk er niks aan, hoor. Ik ga liggen. Ik lig in coma. En ik word wakker. En dat is het. Ja, dus van het uurtje langer slapen merk ik niet veel, hè. Nee. Maar goed, toch even wachten tot eind oktober. Want dan gaat het pas gebeuren. Hè. Dan gaan we die klok gewoon weer eventjes een uurtje terugzetten, hè. Goedemorgen, vandaag is het ook nog een keer de coming out day. Dus als je nog niet uit de kast gekomen bent, dan kun je dat vandaag doen. Want vandaag is de kom uit de kast dag. Wat zeg je? Nee, gewoon kom uit de kast dag. Nee, dat heeft niks met kleding te maken. Maar. Jeetje zeg, ben je dom hè, soms? Nee joh. Maar goed, straks meer daarover. Dit is voor de wekker wakker. Het is zondag en we gaan beginnen. Ja, met jazz, met EZ en Only You.

Benny Weeshuis. 2024 alweer een tijdje terug, zo had hij dat uitgebracht, dat liedje. Goed voor de wekker wakker op deze zondag, 11 oktober. Ja, je ziet het wel eens op de snelweg gebeuren, hè. Als je achter voor een vrachtauto zit, dat die vrachtauto altijd met de koplampen knippert. Tenminste, ik heb dat altijd. Altijd als ik op de snelweg zit, ik zit er niet veel, maar stel dat ik er ben, en er zit een vrachtwagen achter me, dan zit hij altijd met de lampen te knipperen. Dat heb ik altijd. En waarom is dat? Nou, dat is duidelijk, ik rij gewoon te langzaam. Ja, ik ben een hele langzame rijder. Ik kan het ook niet helpen als ik op de snelweg zit. Nou, de 80, die red ik net. En dan houdt het op. Harder ga ik niet. Nee, ja, ik hou niet zo van hard rijden ten eerste. Ten tweede kost het veel benzine. En ten derde, ja, waarom zou je het doen, hè? De tijdwinst die je hebt, hè? Die is zo minimaal. Ik heb een keer uitgetest. Toen reed ik met de auto vanaf Gelderland, vanaf Ede, richting Leeuwarden. En mijn vader, die ging ook. En ik had beloofd dat ik dus 80 bleef rijden. 70, 80 kilometer. En niet harder. En hij zegt, nou, dan pak ik gewoon dezelfde weg. En dan ga ik 120, 130 rijden. Ja, toen mocht je op bepaalde plekken gewoon 120 rijden. Tegenwoordig is het 100, maar goed, toen mocht dat 120, 130. Nou, dat deed hij dus. En we waren tegelijk vertrokken, dezelfde weg gereden. En hij kwam inderdaad, hij kwam wat eerder aan. 9 minuten. 9 minuten was hij eerder op de plek van bestemming als dat ik het was. En ik had maar 80 gereden. Ik had wel minder benzine verbruikt natuurlijk. Want ja, als je minder hard rijdt, dan kost het minder benzine. Maar ja, een tijdwinst op zo'n kleine afstand, die is niet veel. Nee, dat zie je ook bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom. Hè, dat mensen met de auto bijvoorbeeld naast je staan. En dan geven ze een beuk gas met stoplichten als het dan groen is. Dan denk ik ook van, nou, daar gaat weer een litertje. Dat is weer €2,25. Maar goed. Dan geven ze een beukgas. En dan, nou ja, ik rijd heel rustig. Ik trek rustig op, hè. Ik zit op de rechterbaan. Dus ja, ze kunnen me inhalen als het niet bevalt. Dan zit ik 30, 40, 50. En dan zie ik aan het eind zie ik het stoplicht op rood staan. En dan, hop, dan doe ik het gas er al af. Dan laat ik hem al lekker uitrijden. En dan zie je soms auto's me inhalen. En zo van, rijd toch eens een beetje door. Joh. En dan staan ze met de stoplichten te wachten. En dan kom ik langzaam eraan puffen. En dan sta ik naast ze. En soms dan kan ik het niet laten. Dan moet ik even zwaaien, weet je wel. Hallo, hier ben ik weer. Ja, ik vind het wel leuk. Het heeft echt geen nut, dat harde rijden. Het is wel leuk natuurlijk af en toe. Maar dan moet je dat in Duitsland doen. Dan mag je gewoon onbeperkt 200 kilometer per uur rijden op bepaalde stukken. Maar ja, ik weet niet of dat lekker is, hoor. Als je zo hard rijdt. Ja, want er zal maar wat gebeuren. Maar goed, dat even terzijde. Dus als een vrachtauto knippert achter je, dan betekent dat dus dat je of aan de kant moet gaan of harder moet gaan rijden. Want ja, zo'n vrachtwagen heeft natuurlijk zo'n snelheidsbegrenzer erin zitten. En dan moet hij hem eraf knallen omdat jij te langzaam rijdt, hè. Ja, dat eventjes ter informatie. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag de coming out day. Een dag waarop wordt benadrukt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Er wordt vandaag opnieuw gedemonstreerd in Amsterdam tegen het geweld in Gaza. En wij hebben, ja, dat is ook leuk om even te melden, moet ik even op de agenda kijken. Van 19 tot en met 25 oktober draaien we een extra liedje van Ramse Shaffi. Want dan is het de Ramse Shaffi week.

geloof in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Het is de dagtopper voor vandaag. Voor Moe en Always, want we zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek in dit ochtend radioprogramma voor de wekker wakker, zoals je weet. Goed, het weer vandaag. In het noordelijke deel van de Lage Landen vallen veel buitjes. Ja, die stevig kunnen uitpakken. Ik zei het al aan het begin. De temperaturen die liggen tussen de 8 en de 12 graden. Vanmiddag gaan de meeste buitjes weg. En dan komt ook af en toe de zon tevoorschijn. Dan wordt het 13 tot en met 15 graden.

0: graden. Ja. Goed, het is vandaag op de weerkalender de heilige Gomarus. Hij is in staat tot een weersvoorspelling in de verre toekomst. Ja, er is een leusje op een tegeltje hier ergens in de kelder van het grote Van Vliethuis. Treedt Gomarus met droogte in, de zomer zal nat zijn van in het begin. Ja, en als het de komende dagen droog is, dan is dat een slecht teken voor de zomer van volgend jaar. Want er volgen op Gomarus droge dagen. De zomer zal door nat mishagen. Mooi hè, wie die leuzen allemaal verzonnen heeft. Ik weet het niet, maar het is wel heel apart. Ja, vandaag dus de heilige Gomarus op de weerkalender. Zo dadelijk, breakfast in bed.
1: De back-to-back classic.

Breakfast in Bed, met een Breakfast in Bed plaatje. Kenny Rogers en Kim Carnes, Don't Fall in Love with a Dreamer. Maar je weet het, hè, dromers slapen nooit. Voor de wekker wakker op deze zondag, de 11e oktober. Ja, het is vandaag de Coming Out Day. Het is een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Ook in Nederland en België wordt de Coming Out Day door het hele land op verschillende manieren gevierd. Of het wordt gebruikt om aandacht te vragen voor de LHBTI-gemeenschap. En er vinden in Amsterdam twee protesten plaats tegen het geweld tegen Palestijnen in Gaza. Eerst is er een stille tocht vanaf het Amstelveld, waarmee aandacht wordt gevraagd voor dodelijk geweld tegen kinderen in Gaza. Deze tocht sluit daarna op de Dam aan bij het landelijk protest van Plant een Olijfboom tegen het voortdurende geweld tegen Palestijnen. Nou ja, woensdag ontbond burgemeester Halsema nog zo'n protest toen betogers onder meer een spandoek omhoog hielden met "We support Hamas". Ja. Er is ook voetbal. In de Eredivisie staat FC Utrecht tegen Willem II om 11:15. Het is een uitwedstrijd. Ja, Telstar, ADO Den Haag, PEC Zwolle, Sportclub Cambuur uit Leeuwarden, allebei om 14:30. En Excelsior tegen FC Groningen om 16:45. En in de Euro Hockey League, de Champions League van de hockey, speelt de Oranje-Rood in Eindhoven tegen het Engelse Wimbledon. De wedstrijd begint om 16:00, is te zien via de bekende sportapps. En bij de aanvallen op de internationale luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh vandaag zijn 12 doden gevallen en 300 gewonden. Dat hebben de burgerluchtvaartautoriteiten gemeld. Het is daarmee de dodelijkste aanval in een golfstaat sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Israël met Iran in februari. De New York Times die meldt dat de Houthis via een hoge functionaris de verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor de aanval. Volgens hem was de aanval een vergelding voor Saoedische luchtaanvallen op Jemen, waaronder ook aanvallen op de civiele infrastructuur. Nou ja, de autoriteiten die melden dat er 4 Saoedische burgers zijn omgekomen en ook nog 2 Bengalezen. Een Palestijn, een Amerikaans staatsburger, een Egyptenaar, een Jordaniër, een Syriër en een Soedanees. Ja, de gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. En altijden is justitie er zeker van dat drugscrimineel Jos L. in Sierra Leone zit. En toch doet het West-Afrikaanse land er niets aan om hem eruit te zetten, ondanks de grote druk. Nou, op internet staat een hele documentaire hoe het zit en waarom Bolle Jos, want zo wordt hij ook wel genoemd, daar zit. Nou ja, er staat een video momenteel op internet en die kun je gaan bekijken. En dan weet je ook waarom ze er niks aan doen in dat land, om Bolle Jos uit te leveren. Ja, het is een hele vreemde zaak, hoor. Ja, ik zou zeggen van, als ze die man toch echt willen hebben, dan moeten ze er toch echt naartoe, hè, om die man in zijn kraag te vatten. Maar ja, dat is nog niet zo makkelijk, denk ik. Dit is Genesis. En voor alle mama's.

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opgeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyad. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyad, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. De New York Times meldt dat het Amerikaans ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden. Een stralend weekend vol ontspanning, plezier en gezelligheid. Blijf luisteren naar Venlo Vintage.
2: Voor de wekker wakker.
4: Voor de wekker wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
5: Goedemorgen.

0: Erik van Vliet, goedemorgen.
1: Het enige probleem is alleen een beetje dat ik door mijn moeder gewoon heel netjes en beleefd ben opgevoed. En ik merk steeds vaker dat is helemaal geen goede opvoeding, joh. Echt niet. In een tijd dat er gewoon zoveel conflicten zijn, dat er zoveel spanning is, ik kan daar totaal niet mee omgaan. Weet je, ik heb eigenlijk altijd alleen maar leren omgaan met andere beleefde mensen. Ja, met andere beleefde mensen heb je natuurlijk nooit een conflict. Dat is het hele idee van beleefd zijn natuurlijk. Conflicten vermijden. Het enige conflict dat ik dan wel eens met een beleefd iemand heb, is dat ik dan u zeg tegen iemand die dan meteen zegt van, oh, zeg alsjeblieft je, want anders voel ik me zo oud. Dan denk ik, ja, je bent oud. Ja, dat gevoel krijg je van dat je zo helemaal zo grijs bent en dat ik vanaf hier ruik dat je urine verliest. Snap je? Dan ga je echt niet meer helpen. Echt niet. En met klootzakken kan ik totaal niet omgaan. Ik stapte laatst in de metro in Amsterdam. Daar woon ik dan nu. En ik moet nog altijd wennen aan hoe knetterdruk het daar kan zijn. Ik stap zo die metro in en ik ga zo per ongeluk op iemand zijn voet staan. En dit moment ging echt heel snel. Ik kijk zo op en ik na. Ik zie echt dat het een enorme, brede, kale jongen is. Dus ik schrik. Maar ja, echt met een geluidje gewoon. Dus je hoort mij zo dwars door heel die meter, hoor je mij zo. En die alleraardigste jongen die zegt tegen mij, flikker op, vieze homo. Wat ik persoonlijk een beetje dubbelop vind. Flikker op, vieze homo, dat klinkt bijna als een tautologie, maar ik dacht, ja, laat ik hem nou maar even niet verbeteren. Nee, ik zei ook meteen, meneer, ook echt. Hij was overduidelijk, was hij jonger dan dat ik ben, maar zijn breedte en dat hij helemaal zo kaal was, dat maakte hem in deze situatie de meneer. Ik was echt zo bang, ik had ook excellentie kunnen zeggen. Dus ik zei, sorry meneer, ik had u niet gezien. Echt een hele domme zin is, want hij stond echt hier gewoon, maar het was wel beleefd en met sorry. En vervolgens komt een vriend van hem, die wurmt zich zo door allemaal mensen heen zo, die geeft me zo een duw en die zegt, wat wil je dan? En ik was meteen zo in paniek, ook met dat fysieke contact erbij. Ik denk, ja, wat wil ik? Ik zeg, ik wil heel graag naar Waterlooplein. En hij dacht dat ik dat bij de hand bedoelde, dus zijn arm ging meteen zo naar achteren. Op dat moment kwam er echt heel veel geluid uit bij mij. Ik zo, en hij moest erom lachen. Hij zei, maak je niet druk, ik sla geen wijven. En dat kun je als belediging opvatten, maar ik was opgelucht. Ja, ik dacht, yes, gillen als een meisje heeft me gewoon weer gered. Ja, dat is echt niet de eerste keer, hè? Niet. En op dat moment neemt een Turkse jongen die neemt het voor mij op. Die gaat zo staan en zegt, hey, doe eens even relax, joh. En ik dacht, doe nou niet. Ja, je ziet toch dat ik de boel hier onder controle heb. Ik heb ze precies waar ik ze hebben wil. En dit waren echt foute jongens. Dat zag je meteen. Dus een van die jongens die zegt ook, hou je bek, joh, kanker Marokkaan. En het wordt helemaal zo stil in de metro. Behalve die Turkse jongen die zegt, ik ben Turks. Waarop die andere jongen zegt, hou je bek, kanker Turk. Wat, ja, de sfeer in de metro nauwelijks verbeterde eigenlijk. Nee, het was wel correct, maar hè? Nog net niet correct. Laten we het daarop houden. En het bleef gewoon stil. En toen dacht ik van, ja, maar dan komt het er nu op aan. Dan moet ik nu wat zeggen. Weet je, ook als cabaretier, als je natuurlijk een beetje een grote bek hebt op een podium, dan, ja, dan moet je in het dagelijks leven natuurlijk ook wat zeggen. En ik dacht ook, ja, stel dat iemand in die metro mij herkent. Het gebeurt nooit. Echt nooit. Maar nee, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Tuurlijk, weet je, het gaat steeds beter hoor met mijn carrière. Maar ik liep 2 weken geleden liep ik een theater in Barneveld. Moest ik optreden in de kleine zaal. En in de grote zaal stond Frank Boeien. En ik kom zo bij de kassa en die vrouw die vraagt, u komt voor Frank Boeien? Ik zeg, nee, ik kom voor de kleine zaal. Ze zegt, oh, ja, die Emilio Guzman, nooit van gehoord. Ik zeg, nee, dat is wel duidelijk, inderdaad. Ze zegt, u bent wel vroeg. Ik zeg, ja, ik ben Emilio Guzman. Nou, dat gezicht, onbetaalbaar, echt. Onbetaalbaar, maar mijn carrière, dat is jammer. Dat is echt jammer. En toch, jongen, ik voelde die druk, dus ik dacht, ja, ik ga gewoon wat zeggen. Ik zeg, nou, sorry, maar dat klinkt echt een beetje racistisch, toch? Ja, ik gaf hem echt van Jetje. En hij komt zo op mij afgelopen, hij pakt me zo beet en zegt, noem je mij een racist? En ik floep het er zo uit. Ik zeg, nee, nee, niet dat ik iets tegen racisten heb. Ik heb dit. In momenten van paniek krijg ik een soort epilepsie in mijn bek. Echt, mijn hersenen slaan volledig op tilt, maar mijn mond denkt, kom, we gaan dingen zeggen. Dus die jongen in totale verwarring, hij laat me zo los. En op dit moment kijkt echt die hele metro kijkt mij aan. Van nee, jij bent hier gewoon verkeerd. En we komen zo aan op Amstelstation. Hè, dat is een paar haltes verwijderd. En ik denk, ja, hè, ik zie die deuren opengaan. Ik denk, nieuwe metro, nieuwe kansen. Dus ik sta daar echt met knikkende knieën, sta ik daar zo op dat perron. En begint die Turkse jongen ineens te roepen van, hé, hey, je moest toch naar Waterloopplein? Ik zeg, hou je bek, je kanker Turk. Ik was zo...

Nou, ik deed vanmorgen ook met de mond open, maar het was toch echt alleen maar water, hoor. Pascal Redeker hoorde je met de badkamerkraan. Ja, hij is geboren in Hem. Ja, H-E-M. Moet je maar eens opzoeken op de kaart waar dat ligt. Ja, het is zeg maar een landelijk bekendheid. Hij geniet vooral in het horecacircuit heel veel populariteit. Ja, de zanger die daarnaast ook werkzaam is geweest als bodyguard. Ja, is ook een beetje breed gebouwd, zie je ook wel op de foto. Is bekend om zijn energieke en humoristische Nederlandse meezingers. Ja, en als je bij café Bolle Jan zegt Redeker, dan kennen ze hem allemaal. Want hij is namelijk de huiszanger van dit café. En wel tussen 2007 en 2019. Ja, in 2007 mocht hij trouwens optreden tijdens de halftime show van de Toppers in concert in een Johan Cruijff arenaatje. En in 2015 deed hij mee aan het tv-programma Bloed, Zweet en Tranen. Ja, dus het is toch wel een redelijk bekende man, hoor. Die Pascal Redeker. Ja, en een badkamerkraan met bier. Nee, als die te koop is, dan laat me even weten. Goed voor de wekker wakker, goedemorgen. Het is vaak te horen natuurlijk dat heel veel mensen dat zeggen. Van ja, Duitsland heeft helemaal geen stikstofregels of veel te klein. Ja, en men vraagt zich natuurlijk af van waarom nemen wij in Nederland die stikstofregels niet over. Nou ja, dat kan gewoon niet. Duitsland heeft stikstofregels die ruim 4000 keer minder streng zijn dan die in Nederland. En België. En waarom voeren we die regels niet in? Ja, dan zijn we in één klap van het stikstofprobleem af. Ja, zo op het eerste gezicht lijkt het alsof Duitsland dus een stikstofgrens hanteert die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse. Als je in Nederland bijvoorbeeld een huis wil bouwen en daarmee meer dan 0,005 mol stikstof op beschermde natuur terechtkomt, dan heb je een natuurvergunning nodig. Nou ja, zo'n natuurvergunning wordt nu bijna niet verleend, omdat er te veel stikstof op de natuur terechtkomt. Het moet eerst beter gaan met de natuur. En voor er extra stikstof bij kan, dan is het Nederlandse stikstofslot in een notendop. Nou, in Duitsland is de grens niet 0,005 mol, maar 21 mol. Dat is 300 gram. Ja, en in Nederland dus 1 gram. Ja, als bouwprojecten waarbij minder stikstof op de natuur terechtkomt, dan kan men gewoon in Duitsland gaan bouwen. Ja, de hoogste bestuursrechter van Duitsland die oordeelde eerder dat het gebruik van de ondergrens van 21 mol juist is. Ja, zo zijn er wel heel veel twijfels over de stikstofregels in Duitsland. Maar ja, je kunt het niet zomaar overnemen. Ja, Nederland is natuurlijk ook een stuk kleiner, hè? En België ook. Duitsland is natuurlijk veel groter qua land. Dus ja, moeten er ook andere regels voor gelden, hè? Ja, al is het wel af en toe een beetje krom. Eventjes voor de mensen die met de trein willen reizen. Het is weer ellende, want het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt vandaag stil. Natuurlijk nog steeds na de brandstichting. Er ontstond brand in de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. De deur was opengeslepen. En dat zou kunnen duiden op sabotage. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. Daarvan zijn er 15 geheel doorgebrand. Die moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. En daarna moeten er nog controles worden gedaan. Nou ja, die duren al sowieso 8 uur. Ja, het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. Dus als je een oom hebt die uit de Randstad richting Brabant moet komen bijvoorbeeld, dan wordt het eventjes wat later. Ja, de Nederlandse spoorwegen die zetten de bus in om van A naar B te komen.

0: het is een klein beetje zielig voor Vormoe, want het is vandaag de dagtopper. Ze zijn nog heel weinig gechazamd. Ja, dat is wat ik gezien hoe vaak Vormoe gechamant. Chamant. Nou ja, goed. In elk geval opgezocht is op internet. Je hoorde Vormoe en Always bij Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag de dagtopper in dit ochtendradioprogramma. Ja, en we zijn er elke dag, hè. Maandag tot en met vrijdag sowieso. En ook zaterdag en zondag. Ja, het is weer de hoogste tijd. Het is de hoogste tijd voor een ontbijtje op bed weer, hè?
1: Croissantjes, jus d'orange, broodjes. Lekker luieren.
0: Ja, een klein beetje chocomel erbij, ook lekker. Toch? Ja, hier is René Vroger. Loving You, de breakfastplaat van vandaag.

Lisa Stansfield en Never Never Gonna Give You Up. Bij Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen. We zijn 11 oktober. Ja, we kijken even naar vandaag zoveel jaar terug. Oftewel het verleden. Dat is altijd wel weer leuk, die feitjes. Heb ik vernomen dat veel mensen toch wel een appje sturen van leuk, dat wist ik niet. Ja, in 1797, de Britse marine verslaat bij Kamperduin een Nederlandse vloot onder bevel van de admiraal Jan Willem de Winter. Kamperduin wordt het ook wel genoemd. En het filmrolletje voor fototoestellen wordt gepatenteerd. Dat gebeurde in 1881 op deze dag. Het patent kwam op naam van meneer Houston uit het Amerikaanse Cambria. Ja. En op deze dag, op pagina 3 van het Parool, staat het eerste cursiefje van Simon Carmichelt in 1946. De laatste aflevering wordt op 22 december erin gezet in 1980. En de NCRV zendt de eerste aflevering uit van Stiefbenen en Zoon in 1963. Het is een Nederlandse vertaling van de Amerikaanse serie Sanford and Son. Vind ik persoonlijk wat leuker. Maar goed, in de hoofdrollen staan op dat moment Piet Reumer en Rien van Nuenen. Ja. En de VARA zendt de eerste aflevering uit van de politieserie Margaret. Het waren Nederlandse verfilmingen van de Franse Margaret-verhalen. Kees Brussen speelde commissaris Margaret. In 1965 werd goed bezocht. En voor de radiofreaks, Hilversum 3 begint met uitzenden. Hilversum 3. De zender is alleen via de middengolf te ontvangen, 240 meter. En dat gebeurde in 1965. Het is het antwoord van de publieke omroepen op het commerciële geweld van de zeezender Veronica. Ja, 's ochtends om 9 uur wordt de zender geopend met een toespraak van minister Vrolijk van Cultuur. En daarna wordt de eerste plaat gestart. Een liedje van de totaal vergeten Horst Visser. Ja, de eerste omroep die op Hilversum 3 te horen was, was de KRO. Jarenlang had de popzender op elke dag van de week vaste omroepen. Zondag KRO, maandag AVRO, dinsdag VARA, woensdag EO, VPRO, donderdag TROS, vrijdag Veronica en op zaterdag natuurlijk weer de NCRV. Ja, dus dat waren toen de dagen. Ja, ik luisterde toen naar Hilversum 3 best wel veel. Ik vond de VARA vond ik altijd leuk op dinsdag. Ik vond de TROS donderdag vond ik ook leuk met Krabbe, hè, met die hitlijst die had. En natuurlijk Veronica op vrijdag, hè, was heel anders radio. Ja. En de NCRV op zaterdag met ook de Dik voor Mekaar show. Ik kan me nog goed herinneren. Ja, lang geleden, lang geleden. Ja, en de Amerikanen voeren op deze dag in 1968 de eerste bemande proefvlucht uit met een Apollo-raket. De vlucht is onderdeel van het programma dat de Amerikanen als eerste op de maan moet brengen. Nou, als je nu op de maan kijkt, staat en zit van alles. Want er zijn al heel veel ondernemingen geweest in de maan. En volgens mij willen ze nou weer in de maan, hè? Ja. Goed, en nog het laatste bericht. Taart op het muziekpaviljoen in Hilversum. Want Hilversum 3 bestaat 25 jaar in 1990. De TROS maakt er op deze dag een speciaal feestje van. Met oude beelden en zo. En ja, je kunt dan zeg maar in het paviljoen ook meekijken hoe ze radio maken. Ja, ja, en dat was het wel zo'n beetje. Hè? Ja, is er nog een belangrijke verjaardag vandaag? Oh ja. Ja, dat moet ik wel eventjes melden. Vandaag is er een zeer bekende wereldburger jarig. Dat is Del Hol van Hall & Oates. Misschien kunnen we zo dadelijk nog even snel een liedje draaien van deze man. Want hij is in 1949 geboren. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker kreeg gisteren een leuk liedje binnen van Bart van Loon. Met de vraag of we het een keer wilden draaien. Jawel, wij zijn niet de slechtste. Hier is Onzichtbaar. Van Bart van Loon.

Op deze zondag, op deze rustdag. Het is weer finito, jongens. Ja, ik kan het ook niet helpen. Wordt vandaag wel een druilerige dag, dus je moet je er wel een beetje voorbereiden. Maar het zonnetje laat zich ook af en toe zien, hoor. En we gaan een week lang voor de wekker wakker doen natuurlijk, zoals we altijd doen. En daarna begint

was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan.

0: Het is 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluiten bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd en een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. De New York Times meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden, in het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Geen nieuwerwetsheid, maar pure muzikale traditie die klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen. Een weekend vol klassiekers, een weekend vol plezier. Luister naar Venlo Vintage.
4: Een hele goede morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. De New York Times meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden, in het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil en in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluiten bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd en een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden, in het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een hele goede morgen.
3: Guten Tag, lieben Glasen Globens.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Amerikaanse militairen hebben een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Volgens CENTCOM, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, zou de bemanning van het vrachtschip waarschuwing hebben genegeerd en geprobeerd hebben om de lopende zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Volgens CENTCOM is het achtersteven van het onder Panamese vlag varende vrachtschip geraakt, waardoor het vaartuig volledig is uitgeschakeld. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil en in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. Vanmiddag om 2:30 neemt Erna Pijnenburg tijdens een kerkdienst voor het eerst plaats in haar bisschopszetel. Gisteren werd ze in Haarlem in de Sint-Bavo-kerk gewijd tot de allereerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis van de oud-katholieke kerk. Pijnenburg vindt haar wijding een historisch en hoopvol moment. Ze volgt Dick Schoon op en is de 19e bisschop van het bisdom Haarlem. De oud-katholieke kerk splitste zich in de 18e eeuw af van de Rooms-katholieke kerk. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
4: Een hele goede morgen.
5: Venlo Vintage. Jouw zondagse soundtrack vol allermooiste klassiekers. Wow.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Amerikaanse militairen hebben een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Volgens CENTCOM, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, zou de bemanning van het vrachtschip waarschuwing hebben genegeerd en geprobeerd hebben om de lopende zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. Vanmiddag om 2:30 neemt Erna Pijnenburg tijdens een kerkdienst voor het eerst plaats in haar bisschopszetel. Gisteren werd ze in Haarlem in de Sint-Bavo-kerk gewijd tot de allereerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis van de oud-katholieke kerk. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden, in het zuiden zit op een enkele bui na droog.

0: Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar Donders te Boven met Ton Donders. Veel luisterplezier.
1: Venlo Vintage. Venlo Vintage.
2: Het is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Bij schietpartijen in de Amerikaanse staten Pennsylvania en Georgia zijn in totaal 14 dodelijke slachtoffers gevallen. Ook de beide daders van de afzonderlijke incidenten kwamen om. In Erie schoot een 45-jarige man meerdere leden van zijn familie en een vriendin neer. En ook in Douglas lijkt het om een gezinsmoord te gaan. Daar had de neergeschoten vrouw kort voor de schietpartij de politie nog gebeld en geklaagd over het feit dat haar man binnen aan het roken was. In het Gelderse Oldebroek zijn verschillende regenboogvlaggen verdwenen. De vlaggen wapperen in het hele land ter gelegenheid van Coming Out Day. Hiermee wordt vandaag aandacht gevraagd voor de acceptatie van de LHBTQ-gemeenschap. In Oldebroek was door het dit jaar aangetreden conservatieve gemeentebestuur bepaald dat de gemeente de vlag niet meer zou hijsen. Daarop deden verschillende mensen het zelf, maar nu zijn er dus meerdere verdwenen. De politie roept op om aangifte te doen van diefstal. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
4: Klassiekers zonder houdbaarheidsdatum. Puur muzikaal goud. Van ABBA tot ZZ Top. Venlo Vintage. Jouw soundtrack van toen.
5: Een hele goede middag.
6: We gaan beginnen.
7: Het is de hoogste tijd voor Donders te Boven met Ton Donders.

0: hele goede middag, een hele goede zondagmiddag. Het is zondag 11 oktober, het is 12 uur geweest. En tot 1 uur ben ik bij je met Donders de Boven. En als je aan het eten bent, smakelijk eten. Dat zeg ik iedere week en dat zeg ik nou dus ook weer. Hè. We zijn begonnen met Fire con Dios, met Na Na Na Na. Zo, en nu eerst een heel lekker kopje koffie en een Nederlandstalige plaat. En ik heb gekozen voor een plaat van Caramba. En Caramba, dat is een band met Joris Linsen. Dat is die man van Schiphol met Hello Goodbye. En het nummer heet De Dolende Ruiter. Maar eerst lekker kopje koffie.
1: Oeh, dat is lekker.
2: U luistert naar Donders de Boven met Ton Donders.

0: in Dondersteboven.
1: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Sefas.
2: Hoe zou het met het biggetje gaan, dat kleine varkentje wat pastoor Sefas gekregen heeft bij de zegening bij de Wereldse Dierendag, hè? Toen heeft boer Harms hem een klein biggetje in de handen gedrukt en Bert de Koster heeft het meegenomen. Maar wat is hij daarmee van plan? Blijf luisteren naar Dondersteboven, want strakjes in de dagboeken van pastoor Sefas wordt alles onthuld.
3: Heb je iets leuks te vertellen? Of wil je een plaat aanvragen? Of wil je iets vragen? Stuur een e-mail naar info@dondersteboven.nl.
2: Ja, en dat is ons e-mailadres info@dondersteboven, en daar kan alle post naartoe.
4: Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 luistert u naar Dondersteboven op Venlo Vintage. Heel veel humor en natuurlijk heel veel lekkere muziek.
2: Lekkere muziek bij Dondersteboven. Wat dacht je van The Happening van The Supremes? Komt-ie!

0: Dat waren de Supremes met The Happening hier allemaal bij.
1: Elke zondagmiddag van 12 tot 1 staat Venlo Vintage helemaal op zijn kop. Luister naar Dondersteboven met Ton Donders.
2: Dondersteboven presenteert het audiodagboek van dinsdag.
0: Eén keer in de twee weken maak ik zo'n rondje langs de zwerfboekkasten. Helemaal vol met boeken die gelezen zijn. Soms zijn een beetje beduimeld, maar soms zijn ook best wel hele goede boeken. Ik zet er altijd ook wel weer een paar boeken in. En ik neem ook altijd wel weer een paar boeken mee om te lezen. En deze week zag ik een heel groot boek, een rood boek. Met een gouden opdruk, Baantje en de Kok. Met de twee verhalen die erin staan. Eens even kijken. De verhalen De Kok en de Broeders van de Haat. En De Kok en de Dood van een Kunstenaar. En ik sla zo de eerste bladzijde open op bladzijde 7 van het verhaal De Broeders van de Haat. En ik citeer en ik moest wel even lachen. Want ik denk dat dat wel een beetje gedateerd is, dat dat nou zo niet meer geschreven zou worden. Maar ik vond het wel grappig. Ik citeer. Op vrijdagmorgen stapte rechercheur De Kok van het aloude politiebureau aan de Amsterdamse Warmoestraat op het drukke stationsplein, iets wat verkreukeld uit een gammele tram van lijn 24. Halverwege de rit was naast de grijze speurder op een smalle bankje in de tram een pompeuze dame neergezegen. Ze had hem zo overweldigend bedolven onder haar omvangrijke lijf dat hij na het uitstappen hijgend zijn ademhaling op peil bracht en daarna bezorgd controleerde of al zijn botten en spieren nog degelijk functioneerden. In een slordig niet verhoord schietgebedje dankt hij onze lieve heer dat hij opnieuw een Amsterdamse tramrit had overleefd en mengde zich toen in de stroom reizigers op weg naar het brede trottoir van het Damrak. Het is toch geweldig, hè? Ga zeker helemaal lezen. Ik hoop dat er nog veel meer van die grappige dingetjes in staan. De Kok, Baantje. Uit de zwerfboekenkast. Lekker.
3: En tot zover het audiodagboek van dinsdag op Dondersteboven.

0: En dat waren de Beatles met Paperback Writer uit 1965 hier bij Dondersteboven.
1: Ter gelegenheid van 100 jaar radio werd op 6 november 2019 de Lach of Ik Schiet Show, ook bekend als de Dik voor Mekaar Show, verkozen tot het beste Nederlandse radioprogramma aller tijden. Dondersteboven presenteert elke zondagmiddag een fragment uit het archief van de Lach of Ik Schiet Show.
2: Mooi, dan hebben we alweer gehad. En dan is het nu tijd geworden voor de eerste artiest.
3: Hé, hey, goeiemorgen, mensen. Wat een gedoe met die tram, zeg. Wat een gedoe.
2: Oh, Joop, gezellig. Ben u met de tram?
4: Ach, daar zijn we dan nog.
5: Wat een
4: reisje.
5: Bent u er ook
3: al? Ben ik al, hoor. Jee, ik ben hier al hier.
5: Oh, zat u in de bijwagen?
3: Ik ga meteen koffie zetten, maar, hè.
4: Ja, ho nou. Ik begrijp dat nou niet.
2: Kunnen we nou niet eens even rustig binnenkomen? We zien toch, het lampje staat op rood. Er is toch opname, staan met zulke kanjes van letters staat boven de deur. Opname op de PLR al beneden. Dus het is toch duidelijk dat we aan ieder uitzending zitten.
4: Ach, natuurlijk, wat leuk, wie komen er allemaal? Welke artiesten?
6: Wat zeg je, Dick? Zitten we in de uitzending?
2: Nee, we zitten op een botenberg. Nou goed, natuurlijk zitten we in de uitzending. Dat weet ik ook. Nou, welke artiesten? Kom op, nou eens even bezig. Doe nou. We zijn al bijna 4 minuten bezig. Er is nog geen noodmuziek gespeeld. Nou, wie komen er? Kom op.
6: Nou, loop even mee naar buiten dan. Want,
2: hoezo loop even mee naar buiten? Wat nou weer?
6: Ze wilden het sfeertje wilden ze houden.
2: Wie?
6: De havenzanger.
4: Ach, wat leuk. Komen de havenzangers?
5: Komen de havenzangers?
2: Nou, dan gaan we naar buiten, hoor, jongens.
4: Nou, ik doe wat hand, hoor. Ik doe wat dan.
6: Ik heb het zelf...
4: Natuurlijk. Nou, daar gaan we, hoor.
2: Oh, daar zijn we al in de haven. Oh, wat een drukte in die haven. Klaar? Oh ja, ik zie ze al. Goedemiddag. Oh, we hebben ze wel een lawaai, hè? Goedemiddag, heren, dames en heren. De havenzangers, ja!
7: Ik heb je voor het eerst ontmoet.
4: Daar deed je water
2: van. Ik vind het gezellig, hè, jongens?
3: Nou, van mij hoeven niet, hè, meentje.
7: Mooi,
3: hoor. Ja,
7: Waterkant,
3: doe mij maar een neus. Weet je, ik krijg daar genoeg van, ik ga er een eind aan maken. Kom eens hier, jij met je accordeon. Yo, dat is één, en heb jij ook een accordeon? Yo, een saxofoon.
1: En dit was het Lach of Ik Schiet Show fragment voor deze week. Luister volgende week zondag weer naar Dondersteboven voor een nieuw fragment uit het archief van de Lach of Ik Schiet Show.
8: De Dondersteboven muzikale megamix op Venlo Vintage.
0: En het is weer tijd voor onze Dondersteboven muzikale megamix. En vandaag hebben we het thema Girl. We gaan luisteren naar The Temptations met My Girl. En daarna hoort u Van Morrison met Brown Eyed Girl. En als derde plaat hebben we de ultieme girls plaat. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn kronieken op papier gezet. En iedere week in het ondersteboven een stukje uit die dagboeken van pastoor Servaas.

0: goede genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Afgelopen dinsdag werd ik met een schok wakker. Er klonk een gehamer en een gezaag vanuit de tuin achter de pastorie. Ik deed verschrikt de raam open en keek naar buiten. Daar was Bert aan het timmeren en aan het zagen. Ik was zo laat op, normaal ben ik nooit zo laat op, maar de jaarvergadering van de harmonie was verschrikkelijk uitgelopen. Als geestelijk adviseur moet ik daarbij aanwezig zijn en wordt men ook geacht tot het laatste blijven en ook het laatste kleine borreltje te drinken. Ik geef het toe. Maar in de tuin was Bert aan het timmeren en aan het zagen, dus ik heb me vlug aangekleed en naar buiten gegaan om te kijken wat Bert aan het doen was. Zeg Bert, wat ben je in godshemelsnaam aan het doen? Ja, nou, meneer pastoor, zei Bert de Koster, we maken een varkenshok. Ik zeg, een varkenshok? Ja, u heeft toch zo'n klein biggetje gekregen bij de zegening van de dieren op Werelddierendag? Zeg, och ja, maar die heb jij toch meegenomen? Ja, maar ik kan die nergens laten in mijn huisje, zei Bert. Maar hier in de pastorie, hier achter in de tuin, daar kunnen flink wat varkens in, hoor. Ik zeg, Bert, één is al voldoende, hoor. Ja, ik weet het. Ik zeg, en zo'n groot hok, Bert? Ja, ik ben eens even bij Bo Harms wezen kijken hoe groot die varkens worden. En dan moet er ook een flink hok gebouwd worden. Ik zeg, worden ze nog groter? Ja, natuurlijk, dat weet u toch ook wel, meneer pastoor, zei Bert. En hij ging verder zagen en timmeren en ik ging binnen een kopje koffie drinken. En Truus de huishoudster had al alles klaarstaan om een lekker ontbijtje te eten. Tegen 11:30 kwam Bert naar binnen. Zo, zei hij, het hokken is klaar. Ja, heel mooi. Ondertussen was Amanda, de Afrikaanse verloofde van Bert, binnengekomen en had het kunstwerk van Bert eens goed bekeken en zei, Bert, dat heb je mooi gedaan.

0: beste. Ja, ja, ja, er werd even overgedubt, hè. Ik zal eens even kijken wat het is, zei Amanda, of het nou een mannetje of een vrouwtje is. Even later kwam ze binnen en zei, het is een vrouwtje. Oh, ik zeg, een vrouwtje. En een naam voor een vrouwtje dan? Ja, zei Bert, maar dan weet ik wel een naam, hoor. We noemen haar mevrouw Kloets. Nee, zei Bert, dat is helemaal te gek, dat gaan we niet doen. Toen zei Amanda, ik heb wel een ideetje. Wat voor een ideetje dan, vroeg ik. Nou, als we de kinderen van de lagere school nou eens allemaal een naam laten verzinnen en dan kiezen we daar de beste naam uit en die krijgt dan een mooie prijs. Ik zeg, dat lijkt me wel een goed idee. Dat ga ik vanmiddag meteen regelen.
1: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van Pastoor Servaas. De volgende week hoor je wat voor naam het kleine biggetje heeft gekregen. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van Pastoor Servaas. Dit hoor je toch alleen in Donders te Boven.

0: En dit was Smokey met Lay Back in the Arms of Someone. En ik ben toch echt wel benieuwd hoe dat kleine varkentje gaat heten. Volgende week weer een dondersteboven weer avonturen uit de dagboeken van Bestofster Vaas. En hoe dat kleine biggetje gaat heten. Ik ben erg benieuwd.
1: Dondersteboven presenteert Muziek uit de regio.
0: En vandaag ook een plaat uit de Limburgse regio, want Venlo Vintage is een Limburgs radiostation op internet. En vandaag is de plaat uit de regio Hond van Groenis.

0: ondersteboven presenteert
1: La Conférence.
2: In iedere aflevering van La Conférence, oftewel een liedje over conferentie uit een cabaretvoorstelling. En vandaag is dat een liedje van Tineke Schuiten met als titel Ik zoek het zelf al op in mijn medische encyclopedie.
3: Ah ja, en mensen is ook eigenlijk hartstikke gek, hè.

0: Hey Ton, draai nou eens even een lekkere smartlap.
1: Ja, en het wordt weer tijd voor een lekkere smartlap. Hier zijn de Roffels met spinnenwiel.

0: elke vraag weet ze een antwoord. Ook vandaag zit ze klaar voor een antwoord op uw brief. Dus als u problemen heeft, vraag het aan Lallabel.
1: Ja, en daar zijn we weer met onze wekelijkse rubriek. Beste Lallabel, laatst was ik in Tirol op wintersportvakantie. Ik wilde een bergwandeling maken, maar ik werd opgepakt omdat ik geen bergpas bij me had. Een beetje vreemd, niet? Dik Kop. Och, beste Dick, ik weet het niet. Ik ben ook eens in Tirol geweest. Daar verboden ze mij om te zwemmen, omdat ik geen waterpas bij me had. Lallabel.

0: zet je radio aan voor Dondersteboven. Elke zondag van 12 tot 1. Met de conferance. En een duik in de dagboeken van pastoor Servaas. Zit je met een probleem of een vraag? Lelle Bel geeft antwoord. En elke week is er een greep in het archief van de Lach of Ik Schiet Show. En een smartlap die je hart raakt.
1: Dondersteboven met Ton Donders.
2: En natuurlijk niet te vergeten heel veel lekkere muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van Everybody? Hier zijn de Backstreet Boys. Everybody.

0: Dondersteboven presenteert een verschrikkelijke prutsplaat.
1: Och, wat zijn er toch veel prutsplaten gemaakt. Zoveel prutsplaten dat je denkt van jongen, wat een prutsplaat. Hè. En vandaag heb ik weer zo'n hele leuke prutsplaat. Het is van Lolita, de naam alleen al. Hè. Lolita, maar zo heet de zangeres. Lolita. En het nummer heet Capitano. En het gaat over een boot en ja, over een kapitein natuurlijk. Hè. Maar het is even goed. Een ongelofelijke prutsplaat.

0: dat was onze wekelijkse prutsplaat. Echt een prutsplaat. Hè? Van Lolita van het nummer Capitano. Poe, poe, poe, poe, poe. En we zitten weer helemaal op, hoor. We gaan weer helemaal stoppen. Deze week is weer helemaal klaar. Volgende week zijn we er weer. Even kijken, we hebben nog één plaatje te gaan. En dat is van UB40. It's Happened Again. En dan zeg ik, hadje ne.
1: Ik weet niet hoe de luisteraars thuis het ervaren hebben, maar hier in de studio was het weer een en al humor.
2: Dit was weer Dondersteboven. Nog een fijn weekend.

Dit was Dondersteboven voor deze week. Volgende week zondag om 12 uur is Ton er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie weet nog altijd niet wie er achter de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam zit. Het kan sabotage of kattenkwaad zijn. Spoorbeheerder ProRail zegt er zeker van te zijn dat het opzet was, maar heeft geen idee over het motief. Onbekenden vernielden een deur van een technische ruimte en stichtten brand waarbij tientallen kabels verschroeiden. Deze moeten vervangen worden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is tot zeker zondagavond laat gestremd. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was, ook voor hem een complete verrassing was. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: De muziek die je leven kleur gaf, hoor je dag en nacht in de beste kwaliteit. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede middag.
4: Samen lachen, praten en luisteren naar de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage zorgt voor de ultieme gezelligheid op zondag.

geen verplichtingen dit weekend. Behalve meezingen met echte klassiekers waarvan je dacht dat je ze al lang vergeten was. Venlo Vintage. Van buizenradio tot de digitale snelweg. Deze klassiekers van Venlo Vintage overleven ons allemaal.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie weet nog altijd niet wie er achter de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam zit. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is tot zeker zondagavond laat gestremd. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd, 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een mooie middag.

0: Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat zijn land bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen, zoals de Amerikaanse president Trump wenst, maar alleen als Rusland ophoudt met de aanvallen op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Trump maakte vrijdag een akkoord met Rusland bekend over de levering van diesel aan de VS. Buitenlandminister Berendsen noemde deze deal in het programma Buitenhof niet verstandig. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoefden er ook vannacht geen mensen buiten te slapen. Dat meldt het Rode Kruis. Er zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodlocaties in Zuidwolde en Warffum. Eerder deze week moesten er nog een 20-tal mensen buiten de nacht doorbrengen. De capaciteit in Ter Apel staat onder druk omdat de reguliere AZC's in het land vol zitten en gemeenten te weinig noodopvang organiseren. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was, ook voor hem een complete verrassing was. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers altijd stralen.
3: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken. En laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
4: Een hele goede middag.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat zijn land bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen, zoals de Amerikaanse president Trump wenst, maar alleen als Rusland ophoudt met de aanvallen op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoefden er ook vannacht geen mensen buiten te slapen. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Het is 3:00. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een 32-jarige vrouw uit Borculo is dodelijk verongelukt bij een auto-ongeval bij het plaatsje Ruurlo in de Achterhoek. De vrouw zat op de achterbank van een auto die frontaal tegen een boom botste. Dat gebeurde om 3:15 vannacht. Twee andere inzittenden raakten gewond en moesten uit het wrak worden gezaagd. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is, de weg is afgesloten. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en İzmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Hulpdiensten zijn ter plaatse en er zijn verschillende rijstroken van de snelweg afgesloten. Bij een scheepsramp voor de kust van Djibouti zijn zeker 109 migranten verdronken. 116 mensen zijn nog vermist. Reddingsdiensten zijn aan het zoeken, maar geven de hoop langzamerhand op dat er nog overlevenden worden gevonden. De boot met vluchtelingen uit Ethiopië was onderweg van Djibouti naar Jemen en kapseisde enkele dagen geleden. Meer dan 80 mensen hebben de ramp wel overleefd. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws.
2: Venlo Vintage, waar de klassieken zich jong voelen.
3: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
4: Een hele goede middag.
5: De klassiekers van Venlo Vintage geven je nieuwe energie voor de week die komen gaat.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 32-jarige vrouw uit Borculo is dodelijk verongelukt bij een auto-ongeval bij het plaatsje Ruurlo in de Achterhoek. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Bij een scheepsramp voor de kust van Djibouti zijn zeker 109 migranten verdronken. 116 mensen zijn nog vermist. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wens je een hele goede middag.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt het Amerikaanse bedrijf Meta van inmenging in de verkiezingen. Een aantal van zijn berichten op Facebook en Instagram zouden zijn geblokkeerd en het bereik ervan verminderd. Meta ontkent de beschuldiging. Lula maakt zich op voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 25 oktober. Nu hij bij de eerste ronde verrassend verloor van de rechtse kandidaat Bolsonaro, zoon van de vroegere president. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en İzmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers altijd stralen.
3: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt. En herinneringen oproepen. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
4: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage. In een betoverende en heerlijke herfst. Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
1: Tot morgen.

0: Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt het Amerikaanse bedrijf Meta van inmenging in de verkiezingen. Een aantal van zijn berichten op Facebook en Instagram zouden zijn geblokkeerd en het bereik ervan verminderd. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Goedemiddag. Je bent verbonden met de allermooiste klassiekers uit de tijd van toen. Venlo Vintage.
2: Hello!
3: Yeah. Is that you?
2: Who's it?
3: Oh, Cornelius!
2: Cornelius!
3: Yeah!
2: Oh, Cornelius!
3: Listen!

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op de Dam in Amsterdam is een pro-Palestijnse betoging gaande. Ongeveer 1000 demonstranten protesteren met een mars door de binnenstad tegen het Israëlische geweld in Gaza en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. De politie heeft een spandoek in beslag genomen en enkele demonstranten afgevoerd, meldt het ANP. Een containerschip uit Zuid-Korea is via de noordelijke IJszee naar Europa gevaren en weer terug. Dat was tot voor kort zonder ijsbreker niet mogelijk. De route wordt steeds meer begaanbaar vanwege de klimaatverandering die het ijs doet smelten. Eerder dit jaar probeerden ook 3 Chinese schepen de nieuwe verbinding uit. Die is korter en minder gevoelig voor vijandelijke aanvallen dan de zuidelijke route door het Suezkanaal. Er zijn zorgen over de impact op het milieu en de natuur. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassieke zich jong voelen.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
4: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de Dam in Amsterdam is een pro-Palestijnse betoging gaande. Ongeveer 1000 demonstranten protesteren met een mars door de binnenstad tegen het Israëlische geweld in Gaza en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. Een containerschip uit Zuid-Korea is via de noordelijke IJszee naar Europa gevaren en weer terug. Dat was tot voor kort zonder ijsbreker niet mogelijk. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: De zon straalt uit je smart speakers. Haal meer uit je middag met de onvergetelijke klassiekers van Venlo Vintage.

0: Weekend. Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
1: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
2: Tot morgen.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schiet de Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel en critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. De Poolse veiligheidsdiensten zijn in spoedoverleg bijeengekomen na een concrete aanslagdreiging op premier Tusk en de minister van Defensie. De politie heeft inmiddels een man aangehouden die de aanslag wilde plegen. De dreiging kwam binnen via een e-mail en wordt door de autoriteiten als uiterst serieus gezien. Volgens Poolse media zou de verdachte op sociale media al contact hebben gehad met een radicale organisatie. Maar verdere details zijn er nog niet bekendgemaakt. En tijdens een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam is opnieuw openlijk steun betuigd aan Hamas. Demonstranten droegen spandoeken en bandana's met teksten als "We support Hamas". De politie hield zeker één persoon aan, onder meer voor een spandoek waarop politici met Hitler werden vergeleken. De sfeer in de hoofdstad was grimmig en ook op een terras bij het Rembrandtplein ontstond een klein opstootje. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen. Venlo Vintage.
3: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. De Poolse veiligheidsdiensten zijn in spoedoverleg bijeengekomen na een concrete aanslagdreiging op premier Tusk en de minister van Defensie. De politie heeft inmiddels een man aangehouden die de aanslag wilde plegen. En tijdens een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam is opnieuw openlijk steun betuigd aan Hamas. Er is één persoon aangehouden. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wens je een goedenavond.

No.

Stap in de muzikale teletijdmachine naar de 60's tot en met de zero's. Alle legendarische klassiekers komen voorbij op Venlo Vintage.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Internationaal Energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De Jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schieten Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel en critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. En Max Verstappen koerst na zijn zege in Singapore af op de tweede plaats in het Formule 1 wereldkampioenschap. Want sinds de zomerstop is hij de coureur met de meeste punten op zijn naam in de Grand Prix. Dankzij een aantal geslaagde updates aan de Red Bull auto presteert Verstappen optimaal. Hoewel de wereldtitel ver weg blijft, hoopt de Nederlander het seizoen op meer overwinningen. Hij staat nu 8 punten achter nummer 3 Lewis Hamilton en 17 punten achter nummer 2 George Russell. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
0: Venlo Vintage, hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: altijd en overal de allermooiste klassiekers via venlovintage.nl. Precies zoals jij dat wilt.
1: Elke zondagmiddag tijdens de lunch is het tijd voor Donders de Boven.
2: Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel, een fragment uit de Lach of ik schiet show en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage.
1: Donders de Boven.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het internationaal energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyad is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. En Max Verstappen koerst na zijn zege in Singapore af op de tweede plaats in het Formule 1 wereldkampioenschap. Hij staat nu 8 punten achter nummer 3 Lewis Hamilton en 17 punten achter nummer 2 George Russell. Het weer, trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: 1 Venlo Vintage. 100% klassiekers.

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyad veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyad gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. In een woning in Barneveld heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk ontdekt. Een deel van de gevaarlijke knallers lag in een slaapkamer opgeslagen. De politie kwam het vuurwerk op het spoor na meldingen over zelfgemaakte vuurwerkbommen en de vernieling van een kunstgrasveld. Al het vuurwerk is in beslag genomen en het onderzoek loopt nog. De politie sluit aanhoudingen niet uit en is verbaasd over de achterloosheid waarmee vuurwerkbommen in elkaar worden gezet. Het Internationaal Energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. En paus Leo XIV wordt in de komende dagen geopereerd vanwege een knobbeltje in zijn long. Dat heeft het 71-jarige hoofd van de katholieke kerk zelf bekendgemaakt tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Het knobbeltje is in een vroeg stadium ontdekt en bevindt zich alleen nog in de long. Op advies van zijn artsen laat hij het weghalen. Het Vaticaan verwacht dat de Amerikaanse paus na de ingreep ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Venlo Vintage, hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. In een woning in Barneveld heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk ontdekt. Een deel van de gevaarlijke knallers lag in een slaapkamer opgeslagen. Het Internationaal Energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. En paus Leo XIV wordt in de komende dagen geopereerd vanwege een knobbeltje in zijn long. Het Vaticaan verwacht dat de Amerikaanse paus na de ingreep ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een hele goede avond.

0: laten klassiekers van Venlo Vintage je avond verrijken en je dromen begeleiden. Geniet van de mooie muziek uit lang vervlogen tijden.
1: Elke zondagmiddag tijdens de lunch is het tijd voor Donders de Boven.
2: Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel, een fragment uit de Lach of het Schietshow en de Smartlab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage.
1: Donders de Boven met Ton Donders.

0: is 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt rond deze tijd alweer hervat. En dat is 2 uur sneller dan verwacht, meldt ProRail. De herstelwerkzaamheden na een aangestoken brand gisterochtend bij Rotterdam-Delfshaven zijn sneller verlopen dan gepland. Bij die brandstichting raakten 35 kabels van het treinbeveiligingssysteem erg beschadigd. 15 waren er compleet doorgebrand. Eerst dacht ProRail mogelijk zelfs tot morgenochtend nodig te hebben met herstel en testen, maar dat valt dus mee. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31 die volgende maand in Turkije begint. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyadh gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. En volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïnse leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt rond deze tijd alweer hervat en dat is 2 uur sneller dan verwacht, meldt ProRail. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een groter regionaal conflict nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31 die volgende maand in Turkije begint. Het verdachte object dat eerder vandaag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal te zijn en geen zeemijn. Dat meldt de politie na onderzoek van de explosieve opruimingsdienst. Mogelijk gaat het om een oude boei. Wandelaars zagen de begroeide bal op het zand liggen en schakelden de politie in. Uit voorzorg werd een deel van het strand van Scheveningen 's middags afgezet totdat de EOD het object veilig had onderzocht. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïense leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden.
2: Goedenavond!

0: Venlo Vintage is er ook 's nachts. Voor je afterparty. Voor nachtwerkers die in ploegendiensten werken. Mensen die willen ontsnappen aan de dagelijkse stress. Mensen met muggen op de slaapkamer. Of gewoon echte muziekliefhebbers. In de stilte van de nacht fluisteren de klassiekers de mooiste verhalen. De sterren glanzen buiten, terwijl jij geniet van de zachte stem van Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
1: Tot morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een grote regionaal conflict nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Het verdachte object dat eerder vandaag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal te zijn en geen zeemijn. Dat meldt de politie na onderzoek van de explosieve opruimingsdienst. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt en ook in Kharkiv energievoorzieningen aangevallen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een goedenavond.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een groter regionaal conflict nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. En ook de Saoedische luchthaven van Dammam is vanavond getroffen door een luchtaanval. Eerder werd de luchthaven van Riyad opnieuw beschoten en voerde Saoedi-Arabië vergeldingsacties uit op de luchthaven van de jemenitische hoofdstad Sanaa. Het dodental van de eerdere aanval gisteren op Riyad door de Houthi-rebellen is inmiddels verder opgelopen na het overlijden vandaag van een gewonde Indiër. De autoriteiten in Dammam onderzoeken momenteel de schade en de veiligheid van de luchthaven. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
4: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage, met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers.
5: Met het oor.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. En ook de Saoedische luchthaven van Dammam is vanavond getroffen door een luchtaanval. Eerder werd de luchthaven van Riyadh opnieuw beschoten en voerde Saoedi-Arabië vergeldingsacties uit op de luchthaven van de jemenitische hoofdstad Sanaa. Het weer: er trekken vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: De allermooiste klassiekers vliegen je om de oren. Je luistert naar Venlo Vintage.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.

Nachtelijke klassiekers brengen onverstoorbare vrede en rust. Venlo Vintage, de klassiekers in de nacht, hebben een magische kracht.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internet radiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.

0: eyes. One sound feels young again. The classics reborn. Timeless hits always on.
1: This is Venlo Vintage.
2: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.